Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Als een man moet ik het dragen. Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt?

and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: still durch den Sand.
1: Ja, höchste Evergreens. Weltweit via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Nu zondag organiseert de 3300 Run Crew een gratis en vrij toegankelijk loopevenement in de Tiense binnenstad. Tussen 4 en 5 kunnen de deelnemers wandelen of lopen op een autovrij parcours van 700 meter. Er zijn ook begeleide groepen op verschillende tempels. Op de Grote Markt is er muziek, animatie en horeca. Inschrijven is niet nodig. De Limburgse deputatie lanceert een actieplan na klachten over toxisch leiderschap binnen het provinciebestuur. Een externe crisismanager zal de situatie onderzoeken en aanbevelingen formuleren. Ook de vacature van griffier wordt tot eind december extern opengesteld. De vakbonden reageren voorzichtig positief, maar vragen bijkomend onderzoek naar de klachten. Na de warme dagen wordt het vandaag een stuk frisser met maxima rond 19 graden. Af en toe trekt een bui over de provincie, al zullen veel regenzones vanuit het westen uittoven. Ook morgen blijft het meestal droog. Vooral later op de dag is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De temperatuur blijft dan ook hangen op 19 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De rechtbank heeft de kortgeding procedure van korpschef Bart Voordekkers tegen politiezone Noord-Limburg onontvankelijk verklaard. Voordekkers wilde de stilgevallen selectie voor de nieuwe korpschef versnellen. Maar volgens de rechter is de zaak niet dringend genoeg. Over de inhoud van het geschil werd er geen uitspraak gedaan. Voordekkers kan nog in beroep gaan. In Tiene heeft de politie ingegrepen na een schermutseling tussen een grote groep minderjarigen op de Grote Markt. Er vielen geen gewonden. Dankzij camerabeelden zijn al enkele betrokkenen geïdentificeerd en ook één jongere meldde zich spontaan bij de politie. De betrokkenen zullen nog worden verhoord. Na de warme dagen wordt het vandaag een stuk frisser met maxima rond 19 graden. Af en toe trekt een bui over de provincie, al zullen veel regenzones vanuit het westen uitdoven. Ook morgen blijft het meestal droog. Vooral later op de dag is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De temperatuur blijft dan ook hangen op 19 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft De Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en het bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep, kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Het mag een beetje swingen in de ochtend, is het niet? Ik dacht het wel. Goedemorgen, welkom. Woensdagochtend 16 september. Dit is Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Zo is dat. En tot 10 uur blijven we bij je met natuurlijk behalve koffie ook leuke muziek. Vandaag onder andere van The Radios. Ook van Marlene Dietrich. Hoe lang is dat geleden? Gérard Lenormand zit erin. En Eddie Owens met zijn ode aan Elvis.
2: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
3: "Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever."

0: Inner Circle, bekend van onder andere de Sweet La La La Song, ook Game Speak'll Play en deze Rock With You uit 1993. En gisteren kon het nog voor één keer zingen.
1: It's summertime, summertime.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchtere en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Bijna de country koning van Amerika. Ik zei bijna, maar er was wel een hele grote. Kenny Rogers was dat en de Gambler. Nu tijd voor zo'n typisch Glen Campbell nummer. En de typische Glen Campbell sound in Mary in the Morning.

Je herkende ongetwijfeld aan voetbalker, monsieur van Adamo, in deze. Het valt niet mee van Luc Steno. Hij maakte in 2012 een heel album vol covers van Adamo. En hij was niet de enige en ook niet alleen in het Vlaams, want er is zelfs een nummer van Adamo vertaald in het Japans. Dan heet het Yuku Gafuru en het werd daar, een dikke hit. Maar ik heb het eerlijk gezegd nooit gehoord. Misschien eens even aan de Mark vragen. Die heeft nogal van die gekke dingen. Misschien dat hij het wel in zijn discotheek heeft zitten. Als je het heeft, dan zullen we het zeker een keer draaien. Dat is beloofd. En nu beloof ik jou de Four Tops als eerste van het drieluik.

Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen.

klonk lekker jazzy, vond je niet? Ramses Louis Trio en In the Crowd. En uit 1965 trouwens. Daarvoor Chris Norman en Suzy Quatro. Niet zo lang terug in de tijd. En die kent u zeker nog wel. Stumbling In. Het was trouwens een hele dikke hit. En we begonnen met The Four Tops en Are You Man Enough? Natuurlijk zijn we dat. Maar we gaan een klein beetje rust brengen in het programma met Percy Sledge en Love Me Tender.

0: In 1964 kwam Irma Thomas op het proppen met deze Breakaway. En het werd in 1983 nog eens overgedaan door de Engelse comedienne Tracy Ullman. Op haar enige cd die ze ooit maakte, maar wel waar ze twee hits uit puurde. En wie we daar hebben? Boney M. Met toch wel een eigenaardige vraag.
1: Do you want a bum?
0: Zal er eens over nadenken.

Mooi nummer van Gérard Le Normand en Maman Amour. En hoe lang is het geleden dat je die donkere stem van Marlene Dietrich nog gehoord hebt? Lang geleden? Dan gaan we er nu verandering in brengen. Zaak weer voor die bloemen zint.

Dave Berry met Little Things. En ook vandaag kozen wij natuurlijk weer de muziek uit onze favoriete platenbakken hier bij Radio Ludo. En ook de laatste is bijzonder mooi instrumentaal van de Spotniks en de Galloping Guitars. Maak er een leuke dag van vandaag en graag tot morgen donderdag.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en het bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep, kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Eerst waren de Fortunes uit 1964 en een ode aan die zeezender Radio Caroline. 6:10. Goedemorgen, welkom bij Radio Ludo. Het is woensdag vandaag, 16 september. Ludo Wijnen gaf de aftrap deze morgen en wij geven nog eens een zetje naar voor. Tot 12 uur doen we dat in Lunchbox. Met Daniel Gérard en zijn Butterfly dit uur. Ook de prehistorie van de nieuwe snaar. Zelfs Bert Kempfert living it up bij ons. Het is de dag voor de innovatie in het zuiden vandaag. Meer straks daarover. Na Bart Kael.

16 september, Internationale Dag van Wetenschap, Technologie en Innovatie voor het Zuiden. Een dag die wetenschappelijke vooruitgang voor ontwikkelingslanden in de spotlight zet. Deze dag benadrukt het belang van samenwerking, eerlijk gebruik van technologie en innovaties die bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Via onderwijs, campagnes en beleidsinitiatieven wordt opgeroepen tot actie om technologische ongelijkheden aan te pakken. Op 16 september vandaag.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandagvoormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 16 september, we herdenken de Britse singer-songwriter Mark Bolan. Hij was ook gitarist en dichter die op 16 september 1977 op amper 29-jarige leeftijd omkwam bij een autocrash in Londen. Mark Bolan werd geboren als Mark Felt en brak eind jaren 60 door met psychedelische folkduo de Tyrannosaurus Rex, dat later uitgroeide tot T-Rex. Met hits als Hot Love en Get It On groeide hij begin jaren 70 uit tot de pioniers van de glam rock. Het album Electric Warrior uit 71 geldt als een mijlpaal binnen dat genre. Zijn opvallende glitterkleding, krullende haar en androgyne uitstraling maakten hem tot een stijlicoon en inspireerde talloze latere rockartiesten. Bolan overleed toen de Mini waarin hij als passagier zat tegen een boom botste, slechts 2 weken voor zijn 30ste verjaardag. In 2020 werd hij postuum opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame als lid van de band T-Rex. Mark Bolan herdenken wij vandaag.

Die legendarische Cousins met Dang Dang was een song uit 1961 die trouwens ook in de Amerikaanse Billboard naast Kelly Witch genoteerd stond. Het is 10:30. Dit is de Nederlandse BZM, de band zonder naam.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Dusty Springfield en Anyone Who Had a Heart. Dusty Springfield, die in der tijd ook samenwerkte met hele grote bands en ook solo geweldige successen maakte. Met daarvoor van 30 jaar later de nieuwe snaar in de prehistorie naar het gelijknamige BRT-programma. De prehistorie van Guy de Pre uiteraard. Dit is Ludo, goeie voormiddag. Gaan we straks naar Lanaken. Binnenkort is daar een reuze ontbijt en daar moeten we alles over weten. En dit is G.G. Barrie.

0: no charge.
1: Zaterdag 26 september van 10 tot 12 organiseert het gemeentebestuur van Lanaken een reuze ontbijt in het centrum van Lanaken. Want in Lanaken is het reuze leuk. The place to be voor levensgenieters en gezelligheidszoekers Lanaken. Schuif dus mee aan dit grootste ontbijt dat je ooit gezien hebt en start de dag met familie, vrienden en buren in gezellige sfeer. Daarnaast mag je je verwachten aan heel wat entertainment. Jacques Vermeire komt langs als legendarische typetje DDT. De zingende mannen zorgen voor ambiance. Koninklijke harmonie Weergalm der Maas brengt de perfecte muzikale omkadering. Mis deze smakelijke en vrolijke ochtend niet en beleef een onvergetelijk moment in het hart van Lanaken. Alle informatie via economie@lanaken.be of via de ticketshop van de gemeente Lanaken. Bij Leonidas, de Zoete Oogst, de Biep van Lanaken, de dienst Economie en het gemeentebestuur zijn tickets verkrijgbaar.

Heel vaak wordt die Engelstalige versie op de radio gespeeld. Maar dit was de Franstalige versie die wij in onze platencollectie hebben met Daniel Gérard in Butterfly. En er is nog eens Chubby Checker, Amerikaanse muzikant, de Limbo Rock op Radio Luto.

Pom pom, haf, diggedie, herkende je vast. André van Duin deed dat op het einde van de jaren 70. Een cover op dat liedje met Nooit is het goed. Het is bijna 11 uur bij ons. Straks het nieuws van 11 en gaan we door tot 12 uur met Lunchbox. Hier is nog Dreimal Ein. Lollipop. Tot zometeen, vrienden.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Nu zondag organiseert de 3300 Run Crew een gratis en vrij toegankelijk loopevenement in de Tiense binnenstad. Tussen 4 en 5 kunnen de deelnemers wandelen of lopen op een autovrij parcours van 700 meter. Er zijn ook begeleide groepen op verschillende tempo's. Op de Grote Markt is er muziek, animatie en horeca. Inschrijven is niet nodig. De Limburgse deputatie lanceert een actieplan na klachten over toxisch leiderschap binnen het provinciebestuur. Een externe crisismanager zal de situatie onderzoeken en aanbevelingen formuleren. Ook de vacature van griffier wordt tot eind december extern opengesteld. De vakbonden reageren voorzichtig positief, maar vragen bijkomend onderzoek naar de klachten. Na de warme dagen wordt het vandaag een stuk frisser met maxima rond 19 graden. Af en toe trekt een bui over de provincie, al zullen veel regenzones vanuit het westen uittoven. Ook morgen blijft het meestal droog. Vooral later op de dag is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De temperatuur blijft dan ook hangen op 19 graden.
4: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Yesterday Once More van het duo Karen en Richard Carpenter. The Carpenters uit 1973. Karen is intussen overleden, veel te vroeg overleden trouwens. Het is 10:55. Goedemorgen, tot 12 uur nog Lunchbox. Met liedjes van Audrey Landers onder meer, ook Evelyn Champagne King, tot zelfs John Terra zo dadelijk. We hebben het over ook over een dubbelganger in de krant. Dat is voor zometeen na de Delphonics en Lala Means I Love You.

Een opmerkelijke krantenartikel uit Nederland. Toen 22-jarige Silke uit Utrecht de poster van HEMA, publiciteit voor HEMA, zag, schrok ze. Het model leek sprekend op haar. Eerst dacht ze dat het artificiële intelligentie was, zo vertelde ze. Maar via sociale media kwam ze erachter dat het model eigenlijk echt bestaat en in dezelfde stad woont. De twee besloten om af te spreken en de gelijkenis bleek nog opvallender in het echt. Het voelde alsof ik in een spiegel keek, zegt Silke verbaasd. Hun ontmoeting ging viraal op TikTok. Dit is nog gekker dan de poster zelf, lacht ze. En de twee overwegen nu samen een fotoshoot voor HEMA. Zo zie je maar, iedereen heeft een dubbelganger.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

Einde van de jaren 70, ook al een beetje disco-werk van Evelyn Champagne King met Shame. En ook die flippers daarvoor. Zo dadelijk keren we terug in de tijd met een nieuwsfeit. Dag op dag vandaag op 16 september. Jimmy Jones, hier eerst in Good Timing. Dat is goed getimed trouwens.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Even achterom naar 16 september 1978. Toen waren er de Camp David-akkoorden. Op 16 september 1978 bereikten Egypte en Israël een akkoord in Camp David in de Verenigde Staten. President Jimmy Carter bemiddelde tussen de twee partijen. Het akkoord leidde tot een officieel vredesverdrag tussen beide landen in 1979. Egypte erkende Israël officieel, het eerste Arabische land die dit deed. In ruil trok Israël zich terug uit de Sinaï-woestijn. Het akkoord werd wereldwijd geprezen als historische doorbraak. Toch bleef het Midden-Oosten daarna getekend door nieuwe conflicten. Camp David-akkoorden tussen Egypte en Israël, 16 september 1978.

Een cover op dat liedje Hardy Kevin You van de Mezzouinets. Het werd gebracht door Dave in 1996 in Boulevard des Sans Amour. We focussen ons op de muziek uit de jaren 50 tot de jaren 90 hier op Ludo. Het is intussen voorbij 11:30. Daar is Paul Anka.

Einde van de 50s, 1957. Buddy Knox en de Party Doll. Een hele goede voormiddag. We hebben zo dadelijk de weetjestrommel met een weetje over slagers, beenhouwers dus. Floyd Kramer intussen. The Last Dates.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Slagers dragen meestal witte jassen en dat is niet alleen voor de show. Witte kleding toont vuil en bloed direct, wat slagers dwingt om hygiënisch te werken. Toch wordt vaak gedacht dat wit het bloed juist minder opvallend maakt dan bijvoorbeeld donkerrood. Het draagt bij aan een schoon en professioneel imago in de winkel. Daarnaast kun je witte jassen makkelijk op hoge temperaturen wassen, wat belangrijk is voor voedselveiligheid. In sommige landen is het zelfs wettelijk verplicht in de voedingsindustrie. Dus die witte jas is eigenlijk een mix van traditie, hygiëne en psychologie. Slagers dragen dus meestal witte jassen en dat is dus niet voor de show.

Terrell Garsman in Snoopy Vs. The Red Baroon. Ja, een song van ook al lang geleden, hè. Alleen maar die liedjes hoor je hier op Radio Luto. Little River Band, dit ken je ook vast nog.

live-opname van een song van Rod McEwen uit 71 in Without a Worry in the World. En met deze mooie woorden gaan we op naar 12 uur. Middenmiddag zo dadelijk van Radio Ludo. Hier nog James Last in Granada. Een fijne woensdag en graag tot morgen voormiddag.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De gemeente Pelt waarschuwt voor een opvallende toename van de doornappel. Een plant die erg giftig is en zelfs dodelijk kan zijn. De voorbije weken kwamen al een 20-tal meldingen binnen. Inwoners worden gevraagd om de vindplaatsen door te geven via het WhatsApp-kanaal van de gemeente. Gemeentediensten verwijderen dan de planten. Op privéterrein moeten eigenaars dat zelf doen. Wel met handschoenen en voorzichtig om de zaden niet te verspreiden. In Kortenaken is een arbeider om het leven gekomen tijdens afbraakwerken. De man kwam onder een deel van een betonnen dak terecht en stierf ter plaatse. De brandweer beveiligde de site en het parket stelde een deskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Na de warme dagen wordt het vandaag een stuk frisser met maxima rond 19 graden. Af en toe trekt een bui over de provincie, al zullen veel regenzones vanuit het westen uittoven. Ook morgen blijft het meestal droog. Vooral later op de dag is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De temperatuur blijft dan ook hangen op 19 graden.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil dat toch lekker voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
1: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
0: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De rechtbank heeft de kortgedingprocedure van korpschef Bart Voordekkers tegen politiezone Noord-Limburg onontvankelijk verklaard. Voordekkers wilde de stilgevallen selectie voor de nieuwe korpschef versnellen. Maar volgens de rechter is de zaak niet dringend genoeg. Over de inhoud van het geschil werd er geen uitspraak gedaan. Voordekkers kan nog in beroep gaan. In Tiene heeft de politie ingegrepen na een schermutseling tussen een grote groep minderjarigen op de Grote Markt. Er vielen geen gewonden. Dankzij camerabeelden zijn al enkele betrokkenen geïdentificeerd en ook één jongere meldde zich spontaan bij de politie. De betrokkenen zullen nog worden verhoord. Na de warme dagen wordt het vandaag een stuk frisser met maxima rond 19 graden. Af en toe trekt een bui over de provincie, al zullen veel regenzones vanuit het westen uittoven. Ook morgen blijft het meestal droog. Vooral later op de dag is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De temperatuur blijft dan ook hangen op 19 graden.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
3: Pienso que un sueño para

0: fijn.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De gemeente Pelt waarschuwt voor een opvallende toename van de doornappel. Een plant die erg giftig is en zelfs dodelijk kan zijn. De voorbije weken kwamen al een 20-tal meldingen binnen. Inwoners worden gevraagd om de vindplaatsen door te geven via het WhatsApp-kanaal van de gemeente. Gemeentediensten verwijderen dan de planten. Op privéterrein moeten eigenaars dat zelf doen. Wel met handschoenen en voorzichtig om de zaden niet te verspreiden. In Kortenaken is een arbeider om het leven gekomen tijdens afbraakwerken. De man kwam onder een deel van een betonnen dak terecht en stierf ter plaatse. De brandweer beveiligde de site en het parket stelde een deskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Na de warme dagen wordt het vandaag een stuk frisser met maxima rond 19 graden. Af en toe trekt een bui over de provincie, al zullen veel regenzones vanuit het westen uittoven. Ook morgen blijft het meestal droog. Vooral later op de dag is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De temperatuur blijft dan ook hangen op 19 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

geniet van je dag. Dit is Ludo.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en wredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nachtminima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.

chest, just we two. Heads up to I love you, and you love me.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al

altijd verbonden. Die een sneltrein vaart en snelle langs ons Zeus, nog steeds helende tijden alle wonden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer een half uur stilgelegd door een drone. Die vloog in het verlengde van de startbaan. De politie kon de piloot onderscheppen. Hij riskeert een boete. Er is trouwens hinder door een actie van de luchtverkeersleiders op Charleroi. De federale regering gaat mogelijk de inzet van militairen in trein- en metrostations in Brussel verlengen met 6 maanden. Dat ligt vrijdag in elk geval op tafel bij de federale ministerraad. Defensieminister Theo Franken zegt dat het nodig is door de aanhoudende veiligheidsproblemen in Brussel en het gebrek aan effectieve maatregelen bij de federale politie. In Tsjechië is een kernreactor stilgelegd na een storing. De kerncentrale is omstreden omdat ze werkt met een combinatie van Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De oorzaak was een defect in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Italië gaat volgend jaar geen belasting heffen op auto's met een vermogen lager dan 80 kilowatt. De regeling geldt ook voor motorfietsen en scooters, alles samen voor meer dan 14 miljoen voertuigen. De Italiaanse regering wil zo tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen. Axel Witsel stopt als Rode Duivel. Hij is 37 en hij stopte 4 jaar geleden ook al eens, na het WK in Qatar. Daarna kwam hij toch terug onder Domenico Tedesco. Het WK afgelopen zomer bleek nu zijn afscheid. Op Instagram bedankt Witsel zijn teamgenoten, coaches en bondsleden. Huidig bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Dat zal dus zonder Witsel zijn. En Mathieu van der Poel heeft de openingsrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij was de snelste voor de Fransman Pierre Gauthera en de Nederlander Marijn van den Berg. Van der Poel is meteen ook de eerste leider. Het blijft zo goed als droog en de minima zakken naar een graad of 10. Daarna een grijze start van de donderdag met zelfs kans op regen aan zee en niet meer dan 19 graden. Vrijdag stilaan droog bij 20 graden. Het weekend is een afwisseling van zon, wolken en misschien ook kans op een bui.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: en hoop dat ik u kan behagen.
1: Limburg's leukste evergreens. Je hoort ze hier bij Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.